daar is dus een fijntje, als men zich naar het stil wil, geen apparaat, dus dat is dus een fijntje, als ik werk, dus ik heb een fijntje, dus ik heb een fijntje, dus ik heb een fijntje, dus ik heb een fijntje, dus ik heb een fijntje, dus ik heb een fijntje, dus ik heb een fijntje, dus ik heb een fijntje, dus ik heb een fijntje, dus ik heb een fijntje, dus ik heb een fijntje, dus ik heb een fijntje, dus ik heb een fijntje, dus ik heb een fijntje, dus ik heb een fijntje, dus ik heb een fijntje, dus ik heb een fijntje, dus ik heb een fijntje, dus ik heb een fijntje, dus ik heb een fijntje, dus ik heb een fijntje, dus ik heb een fijntje, dus ik heb een fijntje, dus ik heb een fijntje, dus ik heb een fijntje, dus ik heb een fijntje, dus ik heb een fijntje, dus ik heb een fijntje, dus ik heb een fijntje, dus ik heb een fijntje, dus ik he